gosto talvez. O Dictimira, o Vilvensters. Hoe gekwalificeerd die geneeser wanneer uit die achterplaas mieren.

0: Die verlies van een geliefde is pijnlijk en nooit makkelijk nie en ook oorweldigend. Bij Clientel verstaan ons dat het zaak maak om jou geliefdes met waardigheid te begraven. Ons begrafenisplannen betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook 200 rand se lugtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensverzekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Weerwarm Afrikaanse Radio Landswyd op 100 tot 104 FM.

Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a gadi twa di tsubu a la gadi twa di gesondheidte o ga korwate gadi twa a tsaka karachi ya TV na tsaka karakunwa TV nasinala gesondheid skakel bord trati dango a gaki mutseshika go ga tla ikuta mutashi na kwae tsho khona yo ga o borogaji o korokorsen ji a khwara na maga Nuwe nasionale gesondheidskakelbord kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha a baka ai kona ta haki jero ki no ah trapul no 29 trapul nige ma veno whatsapp ki boria kha charo no numero he no 6 00123456 Dako aki hakaiku zigashin tashinako anakwa hecho kona chwa.

0: Katlisho Manake, the regional manager from NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling na forsing wees my hier dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tydens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in watter vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tydens hierdie tyd van die nood?
1: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en een maatschappij met die naam van Telishore. Ons het onze handen bij elkaar gezet en 1,5 miljoen rand gereis. En dan ons het voor de gemeenschap van Platfontein 400 kostpakjes neergezet. Okay. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeeld. En dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeeld. So vandaag sal die rest van kostpakjes uitgedeeld word.
0: Daar is een gevallen waar ons zien dat daar wordt pakjes bij zekere huise afgeleverd. En wie kwalificeer om de COVID-19 verlichtingskostpakjes te krijgen?
1: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
1: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
1: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel. Ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Okay, meneer Gatlane, dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels hier op Radio XKFM. Ek is Piero Masabanga. En baie dankie.
1: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatleso Monake, NEF, Regional Manager van die Noordkap. En ek is Piero Masabanga, wat die onderhoud met hom gevoer het hier op Radio XKFM. Ek hoop ons allemaal weer in die nabije toekomst weer in aanraking kom, rakende enige informatie wat ons wel aan die gemeenskap gee van die organisatie af. Baie dankie.
2: Ek gaan.

0: Kenny. Gee ons gewoon net kans om asem te skep. Voet loose hier en kap het uit saam met my soepeiler slabbert. As ons terugkom is daar muziek soos Dancing Queen, Mustang Sally, Burnout, River of Babylon en ek sal kyk wat ek nog vir jou kan kry. So moet nie weggaan nie, ons is nou weer terug.
1: Kap het uit met RSG, dis die een.
2: Skop die skoene uit en skid het.
3: Hoi Reggie.
4: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
2: Nou en dan skid en pluk ons.
5: En om 11 uur is dit tyd vir wie het wat gebring. Is dit Reggie?
2: Of Jaco? En as ek in
5: Kudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12 uur middernacht.
6: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
1: Kap het uit met RSG, dis die 1.